Samen in de stad, ik moest een nieuwe woon hebben. Damit ik in een warme Pulli lesen kan. Zodat du sicher nie kalt musst. Du weisst, ich hatte